0: 欢迎问题不是这个星期我要下一集应该加不起有加不起四人啊可以去二人也要 participants 我刚才我是给那个家的那个真的个去到好的那个家庭那个年有加这个 needs 所以我去这个年问题我去到人家也要你加不起四人那个人都不起他所以我跟那你能在我的事业你必须明白那这样子少しみよしょにびしち。あなさんにはいいもなんだ。だやし、少しかちょかな。で、一つは、で、アクセスブルバイロード。あしょなしべくもんとかん、そう。ふだんのじゃだやし、あいつ、うがです。2 weeks? In 2 weeks? はい。
1: Ik kan gebeurt ook Wayne Rabbit's skin is kwijt is daar jij ga jij moet ga jij mij nou jij is ook een ander jij is beter om kunst ga ga ga te jij beter ga jij jij moet ga jij dit dan jij ga dit dit en de bischi we gaan nog een nog een nou jij beter ga jij CB mijn als wat ga jij ga bij jij bij jij jij nog een hij ik niet wat nog een maat ga Rex small boy pieces ga die nu nog een